Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Radio Den.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start, begin april, gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start, begin april, gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start, begin april, gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest ligt er een rouwregister voor de paracommando die zaterdag is overleden op militaire training in Frankrijk. Hij was aan het wandelen in de Pyreneeën en viel in een ravijn. In de kapel van het paratrainingscentrum in Schaffen kan iedereen die wil dat rouwregister tekenen. De para krijgt ook een militaire begrafenis. Bij een actie zwaar vervoer afgelopen dinsdag in Herk de Stad en Halen bleken 17 van de 25 gecontroleerde voertuigen niet in orde. De politie stelde 12 onmiddellijke inningen op voor onder meer vervallen keuringen, inbreuken in zaken goederenvervoer, gsm-gebruik achter het stuur, drugs in het verkeer, verlichting en het rijden op een verdrijvingsvlak. Daarnaast werden er 5 processen verbaal opgesteld voor onder meer tuning, het toevertrouwen van het voertuig en het sturen spijts verval. Hoeveel de actie heeft in kassa gebracht, is niet duidelijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
5: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
4: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
5: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks de zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
3: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Zou het er daar alle dagen La Bamba La Bamba zijn in het Valhalla, denk je? Dan willen we daar wel naartoe, hè? Eventueel met een spaceman, dat kan. Met Bolland en Bolland.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

je dit nu al luidkeel stond mee te zingen en echt overtuigd, dan bent u vermoedelijk verkeerd geprogrammeerd, want je moet niet naar huis, je moet naar uw werk, hè. We moeten die 10 miljard bij elkaar zien te vinden, hè. Clouseau, ik wil vannacht bij je slapen, maar na het werk

Dat schijnt een natuurlijke beweging te zijn, hè? Dat mannen graag bij de vrouwen slapen en de vrouwen graag bij de mannen. Er zijn afwijkingen hoor, die zijn toegestaan, maar in grote lijnen komt het daar wel op neer. En de meeste mannen die met vrouwen gaan slapen en dus ook omgekeerd zijn initieel op dit soort liedjes daarmee begonnen. Met het flikvlooien bedoel ik, hè. Zo na de kuskusdans, hè. In onze tijd was dat zo, hè. Na de kuskusdans, dan kwamen de Duitsers, hè. Dan kwam Peter Maffay. En dat was een Duitser met goede bedoelingen, hè, om mensen bij elkaar te brengen, hè. Om te verbinden, hè. Doe, bis das Mädchen.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met

Ik ben uw man, ik ben uw pyroman, nog tot een uur of negen. En ik gedraag me als James Bond, but I don't feel like dancing. The Sister Sisters.

0: Schat, ik rij nu al een week rond met een barst in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar nee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werken onze makelaars samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Maar Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
5: Het volgende feestseizoen komt.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Schade aan je voorruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

0: Twee weken en dit plaatje is echt helemaal op zijn plaats. I am your boogeyman. Casey and the Sunshine Band. Vanochtend ben ik nog je wakkermaker. Tussen 7 en 9 is dit het Festival der Vloemingen. De radio- en karaoke-show. En het wordt meezingen met Tommy Jones. It's not unusual. Tommy Jones en de Shondells, hè?
1: It's not.

Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Meestal is dat dom, maar ik kijk toch niet om. We kijken vooruit, we kijken na 9 uur. Ook na 8, na het wereldnieuws, doen wij samen nog een uur meezingen uit volle borst in de radio- en karaoke-show. En we doen het nu met Cool and the Gang, want we houden elke dag feest in het festival. It's a celebration.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latré.
4: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
3: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
5: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
3: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Jij daar, jij zou het moeten doen. You should be dancing. Al is dat moeilijk in jouw positie, zo in de auto. Maar eventueel zo met de vingertjes op het stuur, dat is ook al goed, hè? Als u maar meebeleeft. De Bee Gees, een hele goede morgen. De zomer is voorbij, dat kunnen we.

dat nog een beetje langer mogen duren, vind ik. Die skidibidiwi, popopompom. Skidibidiwi, popopompom. U belachelijk maken op de radio. Ja, maar je moet het maar durven, hè. Tot 9 uur nog het Festival der Vloemingen, Radio Demerstad. En ik hoop dat u meedoet. Dat is de bedoeling, dat is mijn wishful thinking, dat iedereen met alle liedjes meezingt. Ik weet dat er zijn die dwars gaan liggen, maar daar houden we geen rekening mee. Wat dat betreft zet ik mezelf even in de ontkenningsfase. Dat is niet zo moeilijk in dit land. Heel veel mensen staan in de ontkenningsfase. Starship komt, We Built This City. We hebben Robbie Williams met Something Beautiful en Gloria Estefan. The rhythm is gonna get you.

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
6: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. De Bekkevoortse boys spelen hun volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 15 uur. Tegenstander wordt RWL Sport A. Een niet zo makkelijke klus nemen we aan. Volgende zondag 18 oktober om 3 uur. VC Bekkevoort, RWL Sport.

Hela, dat is wat anders, hè. We built this city on rock and roll, Starship. Daar kan Willy naast ons nog een puntje aan zuigen, hè. The 60s in 1968. Het zijn Gary Puckett en de Union Gap. Met dit frivole meisje. Yeah.

Young Girl van Gary Puckett. De straffe naam eigenlijk. Hij mocht het niet doen, hij mocht aan de jonge meisjes niet komen, maar toch was zijn naam Gary Puckett. En ja, een grabbelnaam, Puckett. Ja, fijn goed, je hebt het lang begrepen uiteraard. Dit is Radio Demerstad met Jean-Michel Jarre, de grote Franse toetsenist. Hij kon geen toets zien of hij moest erop duwen. En dan kwam er allerlei muziek uit, zoals dit hier. De Equinox.

Met hun drieën zie. Een triootje dus, hè? Ah ja. Linda, Roos en Jessica en Adem Nood. Als de nood het hoogst hangt, dan kan je daar dus bijna niet aan, hè? Het is de moment, hè, om noten te slaan. The Stranglers, Radio Demerstad. There is always the sun.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Wasser.
7: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
8: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
9: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
9: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
10: Let op, tot 15 oktober. 10% korting. En gratis plaatsing bij bestellingen boven €5000.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco.

Wees niet bang, schroom niet langer, stop het hoofd niet langer tussen de pluimen, maar kom uit uw kot, kom uit de kast. Tell her about it. Wees niet zo bevreesd. Billy Joel. Ja, maar ik ben ik niet bevreesd. Maar de tekst ligt hier. En ik moet het toch weer doen, hè. Ik was je toe aan het spreken. Maar ja.

staat er niets meer te lezen, hoor. Dan moet ik het gewoon zelf uit de duim zuigen. Dadelijk na 9 uur de Classics at Work met Dirk Smeets. Hij vergezelt u de komende uren op Radio Demerstad. En ik doe dat morgenochtend weer vanaf 7 uur in een nieuw festival der Vloemingen op 1 voorwaarde. If you hold my hand, hè. Want anders dus niet, hè. Donna Hightower, tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter 10. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Chef Vermasse zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënte Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
3: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
5: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
3: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
6: En wat nu?

0: mooi streepje filmmuziek uit een hele mooie film uit 1986, toen The Jewel of the Nile in de bioscoop te zien was. Billy Ocean uit de soundtrack van die film. Ah, dat klinkt perfect, hè, na ons festival van Vlaanderen. Dankjewel Rudy voor de aangename donderdag. Ja, en dat is ook zo als de classics, hè, die juwelen uit de Nijl. Ze klinken en ze blinken.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Een hele goede morgen, het is donderdag 15 oktober. Het is Carpentersdag vandaag. Bij de fans nog altijd een dag dat de muziek van Karen and Richards wordt opgezet. 15 oktober 1946, dat was de geboortedag van Richards. De Carpenters, u kent ze allemaal. In de jaren 70 hebben ze talloze hits gemaakt in de Verenigde Staten, maar ook hier bij ons in

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar Roger van der Velpen @hotmail.com.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Classics op de radio en met nieuwe verhalen op de werkvloer. Je hoorde Inexis, Anne Christie en deze Brian Ferry, Let's Stick Together. En wel, dat is een goed gedachte, hè? Zullen we afspreken tot 11 uur?
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Het bureau van Marion uit Hasselt neemt administratieve taken voor KMO's uit handen. Maar nu geeft ze haar heel bedrijf uit handen. De lijn en de stad Leuven onderzoeken ondertussen of het busverkeer aan het station in Leuven toch niet misschien wat veiliger zou kunnen. En de bouw en de horeca en de handel, ze hebben het allemaal moeilijk om het hoofd boven water te houden. Maar misschien ook binnenkort de zorgkunde. Er zijn maar 139 meisjes ingeschreven voor de bacheloropleiding vroedkunde aan de PXL in Hasselt. Ja, geen enkele vroedman. Is dat een

0: mocht toch, hè? Paul Anka, I'm just a lonely boy. Ja, misschien binnenkort wat zorgen voor vroedkunde aan de PXL in Hasselt. Er zijn maar 139 meisjes ingeschreven voor de pasgestarte bacheloropleiding, maar geen enkele vroedman. Nu, vroedvrouw, dat is een officiële en beschermde beroepstitel. Daar heeft het geslacht eigenlijk niks mee te maken. Alhoewel, het woordje vroedvrouw dat staat sinds vorig jaar in de dikke vandalen. Maar je moet maar zelf oordelen of het klinkt, hè. Mark die werkt als secretaresse aan de universiteit en Nora die is politieman bij ons in de gemeente. Is het dan een buschauffeur of een buschauffage?
1: De werkvloer.
0: Je kan administratieve taken uitbesteden, bijvoorbeeld aan iAssist, dat is het bureau van Marion uit Hasselt, die administratieve taken voor de KMO's uit handen neemt. Het bureau wordt nu overgenomen door Simon. De medewerkers die komen in uw bedrijf, die administratieve taken doen, die administratie bijwerken volgens de gemaakte afspraken. Marion die blijft nog even aan boord om de overgang te begeleiden, maar Simon die heeft er zin in en die staat ondertussen aan het roer. Hij wil de kwaliteit behouden en hij wil het bedrijf verder uitbreiden.
1: De werkvloer.
0: Op 5 december sluit Olivier zijn restaurant in Heverlee bij Leuven het land aan de overkant. 27 jaar lang heeft hij er gastronomische verhalen geschreven en gedeeld. Olivier die kijkt uit naar een heel nieuw verhaal in zijn leven, maar hij weet eigenlijk nog niet precies wat dat is. Het restaurant in Heverlee blijft nog open tot 5 december voor de vertrouwde à la carte gastronomie.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Ja, danke, lieve Leute. Das ist das Brutto Sociaal Product. Het is donderdag voormiddag. Fijn dat je erbij bent.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Vanavond om 8 uur dan klinkt de muziek van Neil Young in het gasthuis in Aarschot. Je kan daar vanavond een muzikale trip gaan maken door zijn carrière. Met al zijn muziek uiteraard en ook al zijn, ja, misschien wel niet gekende verhalen. Neil Young met zijn muziek en zijn verhaal vanavond in Aarschot. En dan nog een last call voor de inschrijvingen van de pepernotenquiz. Zaterdagavond in Den Egger in Scherpenheuvel is dat. Ploegen van 5 personen die kunnen zich vandaag nog inschrijven via de oude raad van de basisschool Onze Lieve Vrouw in Scherpenheuvel.
2: De werkvloer.
0: Zondagnamiddag dan vertrekken de Sint-Joris-vrienden voor een wandeling van 6 kilometer door de Wingehoek en langs de boorden van de Kraasbeek. De wandeling die vertrekt zondag om 2 uur aan de Sint-Janskapel in Sint-Joris-vrienden, maar aan het einde van de wandeling is er nog een bedrijfsbezoek, want dan kan je een bezoekje brengen aan bloemen- en plantenkwekerij Bart Blondeel. Iedereen is welkom, de wandeling en het bedrijfsbezoek zijn volledig gratis.
1: Classics at Work.
2: Met

0: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Leuvense Steenweg 160

Muziek uit de hitparade van ruim 57 jaar geleden. The Supremes en Love Child bij Radio Temerstad. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. En vanuit Vlaams-Brabant krijgen we het bericht dat de lijn en de stad Leuven toch op onderzoek zijn getrokken om te gaan kijken of het toch niet wat veiliger kan om het busverkeer te regelen aan het station in Leuven na de verschillende ongevallen die daar de voorbije maanden zijn gebeurd. Het is dus de bedoeling om veiliger en efficiëntere busverbindingen te krijgen. Zometeen om 10 uur begint in zaal SOC in Deurne-Diest een lezing over het veilig gebruik van artificiële intelligentie. En ook dat is bijzonder interessant. Siri, speel het liedje van de SOS-band Just Be Good To Me.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Feestzalen Rietlaar in Rillaar heeft het faillissement aangevraagd. Dat heeft de groep boven het Rietlaar bevestigd. De feestzaal was al enkele jaren verlieslatend. Het gebouw heeft 6 zalen. De grootste kan tot 300 mensen ontvangen. Alle huidige boekingen voor evenementen worden geschrapt. De klanten zijn op de hoogte. Op dit moment heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan over het faillissement. En of de mensen die al een voorschot hadden betaald nog vergoed zullen worden, nou, dat is ook helemaal niet zeker. In Hasselt zijn 2 personen opgelicht nadat ze een bedrag stortten aan een zogenaamd goed doel. Dat in amper 1 week tijd. De slachtoffers doneerden een klein bedrag, maar toch verdween er een grote som geld van hun rekening. Het eerste slachtoffer is een vrouw die op de parking van de Carrefour in Kuringen werd aangesproken door een man die vertelde dat hij doof was en geld inzamelde voor een goed doel. De vrouw deed de betaling met bankcontact van €25, maar in werkelijkheid verdween er €2000 van haar rekening. En een beetje later gebeurde nog hetzelfde, ook op de parking van Carrefour Kuringen. Het tweede slachtoffer verloor €1700. Opletten dus.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
5: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuisgehaald.
4: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Terug in Vlaams-Brabant. We zitten terug op de werkvloer na het nieuws van 10 uur. Laten we wat vooruit gaan, hè, mannen. Een hele goede morgen.

0: duurzaam resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

0: Vloer, donderdag voormiddag. Hey, fijn dat je meeluistert. Dit is Radio Demerstad met Rambling Man van de Allman Brothers Band. Uit de jaren 70 en verder was er al veel vlam in de pijp vandaag. Rock and roll met de Rolling Stones, met Rocky Sharp. Straks nog Madonna en Jackie Graham. En straks ook nog het origineel van Don't Leave Me This Way. We kennen dat allemaal uit 1986 van de Communards. Maar het origineel komt uit 1977. Dat is voor straks na de koffiecorner.
1: Smees.
0: Artificiële intelligentie, het is handig, het is snel en het is ook slim. In het SOC in Deurne bij Diest zijn ze net om 10:00 aan een infosessie begonnen. Geen nieuwe mannen die zich hebben ingeschreven voor de bacheloropleiding vroedkunde aan de PXL in Hasselt. Wel 139 vrouwen. En is dat een reden om zorgen te maken?
2: De werkvloer.
0: Wel, aan de hogeschool PXL heeft zich dus geen enkele man ingeschreven voor die opleiding vroedkunde. Wel 139 vrouwen. In de onderwijskringen worden de wenkbrauwen wel een klein beetje gefronst, want dat kan over enkele jaren een maatschappelijk probleem worden. Maar mannen mogen zich niet inhouden om in te schrijven. Zijn het dan de vooroordelen die af en spreken, of is er het gebrek aan interesse bij die mannen voor de zorgberoepen? Wel, de hogeschool PXL die denkt na of ze geen proefdagen gaat inzetten of voorlichtingsmomenten houden om meer mannen te kunnen motiveren om toch die opleiding te volgen. Wel, geen man dit jaar in de opleidingen, dat betekent ook voor de komende jaren dan toch minder mannen op de werkvloer bij vroedkunde. Ja, dat is een zorg voor de samenleving.
2: De werkvloer.

solo successen gemaakt, zoals deze Set Me Free. Dat was Jackie Graham. Radio Demerstad, goedemorgen. Fijn dat je meeluistert. Marianne Faithfull, kent u die? Ja, hè? En wel, we kennen die van het liedje The Ballad of Lucy Jordan. Een nummer dat ze uitbracht in 1974 en dat eigenlijk geschreven is door Dr. Hook. Als zangeres werd ze destijds ontdekt door de Rolling Stones. Ze brak door in 1964 met een ander liedje, As Tears Go By. Ze overwon drugsverslaving en kanker. Ze was enorm goed bevriend met Nick Cave. Marianne Faithfull overleed op 78-jarige leeftijd in Londen. Morgenavond dan draait in Cinema Paradiso in Diest de film Broken English. En dat is eigenlijk een documentaire van Marianne Faithfull. Tickets die zijn te bestellen online vandaag of gewoon via Den Amer. Morgenavond om 8 uur begint die documentaire. Haar liedjes die zou je misschien zondag kunnen terugvinden op vinyl in het Trixo Arena in Hasselt, want volgende zondag is er een internationale platen- en cd-beurs. Volgende zondag van 10 tot 5 in Hasselt. Niet Marianne Faithfull, maar wel Thelma Houston scoorde het origineel van Don't Leave Me This Way.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het was een mooi zomerliedje op het einde van de jaren 90. Ann Lee op Radio Demerstad en Two Times. Mag ik je nog even meegeven? Aanstaande zaterdag dan is er de jaarlijkse eetdag ten voordele van de carnavalvereniging in Zichem. Zaterdag van 11:30 tot 21:30 in zaal De Hemmekes in Zichem. Reserveren, dat kan je vandaag nog doen bij de leden van het bestuur van de Zichemse carnavalvrienden. En alle informatie daarover vind je op de Facebookpagina. Donderdag voormiddag hebben we nog tijd voor een meezingmomentje.
1: Vrijdag in de kroeg.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Voetballiefhebbers en fans van Herk de Stad FC. De winnaar van de Beker van Limburg speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 14:30. Tegenstander is Kortesem. Dus Herk de Stad FC Kortesem zondag 18 oktober om 14:30.

Mr. Bruce Springsteen, Taller Than The Rest. En zo gaan we op weg naar 11 uur toe. Het aperitiefje staat klaar, hè, Kurt? En daarna is er lunchradio met Patrick van Laar. Een hele dag lang classics bij Radio Demerstad. Het bureau van Marion uit Hasselt neemt dus administratieve taken voor KMO's uit handen. Maar ze geeft nu ook haar hele bedrijf uit handen. De lijn en de stad Leuven onderzoeken of het busverkeer aan het station in Leuven toch misschien niet wat veiliger kan. En zorgen voor de toekomst. Want er zijn maar 139 meisjes ingeschreven voor de bacheloropleiding vroedkunde aan de PXL in Hasselt. Geen enkele vroedman. Maak er een hele fijne donderdag van. Aangename 17 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De populariteit van het deelfietsennetwerk Blue Bike groeit. En dat heeft onder meer te maken met de uitbreiding van het netwerk van Blue Bike, maar ook met de recente versoepeling van het systeem. Want binnen een vervoerregio kan je een ontleende fiets achterlaten op eender welke locatie waar deelfietsen van het netwerk staan. Je moet dus je fiets niet noodzakelijk terugbrengen naar de locatie waar je hem ontleende. In Aarschot was Blue Bike nog enigszins ondervertegenwoordigd, maar er komt nu verandering in. Het netwerk breidt uit met uitleenposten op parking Demervallei, parking August Reijers, Aurorenberg, de Heilig Hartkerk en Rillaarkerk. Wie vandaag een huis koopt in Limburg betaalt daar gemiddeld flink meer voor dan een jaar geleden. De mediaanprijs steeg in een jaar tijd met 4,8% van 310 naar 325.000 euro. Maar waar je koopt maakt een enorm verschil. In Hamond-Achel ligt de mediaanprijs op 430.000 euro, terwijl dat in Tongerenborgloon 252.000 euro is. Er is nu een nieuwe interactieve kaart en die brengt de verschillen tussen de Limburgse gemeenten in beeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
5: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen aan de partij van verlaag die minimumnorm.
4: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Jimmy James en de Vagabonds. Wel, die zijn hier aan het goede adres. Because they only go where the music takes them. Goedemorgen allemaal. Het programma Aperitief tussen 11 en 12 is gestart. De Pasadena's doen mee in dit uur. Donna Summer met I Don't Wanna Get Hurt. En Jan en Dean.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

I Don't Wanna Get Hurt, dat was Donna Summer. Rob de Nijs zat daarvan nog. Dag zuster Ursula bij Radio Demerstad, de beste classics op FM, DAB+. Uiteraard via de World Wide Web of gewoon via de app die je kan downloaden op je smartphone. Je hoort ons dan altijd en overal. Toto bijvoorbeeld, strakjes met Hold the Line, Na The Birds en Mr. Tambourine Man.

vandaag op deze 15 oktober. Wel in 1940 is er de film The Great Dictator van Charlie Chaplin. Die gaat in première in New York, gebeurt dat allemaal. En Mikhail Gorbachev in 1990 ontvangt hij de Nobelprijs voor de vrede. Radio Demerstad, ik heb The Four Seasons met Frankie Valli. Zodat ik... Oh, what a night. Nadat van Willy Sommers.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Afwasdoom in Antwerpen. Zijn tour heet Roll with the Punches. Het begint daar allemaal om 6:30. En als je het vanavond niet kan meemaken, wel nog even geduld uitoefenen. Want in de zomer van 2027 is hij live te zien en te horen op de Lokerse Feesten. Diezelfde Lokerse Feesten die al uitpakte met onder meer Diana Ross afgelopen zomer. Goedemorgen allemaal. Het programma Aperitief is dit bij Radio Demerstad met Wind. We'll be right back.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbysterk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96.

Radio Demon is dat de beste classics die hoor je bij ons. Gordon Lightfoot hier, but if you could read my mind, noemen we dat ook kennen van Viola Wales. En Gilbert O'Sullivan, die hadden we met deze track. Hey, dit was hier weer tussen 11 en 12. Tot morgen allemaal. ABBA is een van de laatste vandaag. En Head Over Heels, tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Geen lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
3: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: De Super Freak van 1981 was, stond toen ook weken op 1 in de hitparade bij ons. Rick James aan het begin van de donderdagaflevering van de middag.
1: De middag, Patrick van Laar in de stad.
0: Goedemiddag allemaal en welkom in deze voorlaatste aflevering van de middag. Voor zij die aanschuiven smakelijk eten waar u ook op dit ogenblik het middagmaal nuttigt. En ik heb me laten vertellen dat dat ook in diverse werkplaatsen het geval is. Laat het u allemaal smaken. Ook de truckers luisteren over de middag vaak mee hier naar de radio. Ook voor hen een goede middag. En dit is een mevrouw die al meer dan een uur naar de deur van de kamer aan het staren is. Dana Winner.
2: Ik sta

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Had u ondertussen de cowboyhoed al bovengehaald en opgezet, dan was u helemaal mee met de Walkers. Dat was Oh Lonesome Me. Vanavond om 20:00 kan je in de Namer in Diest kijken naar de theaterproductie De Vader. Het gaat over een dementerende man. U moet wel kaartjes van tevoren bestellen. En dit

Met voorsprong het oudste nummer in alle afleveringen van de middag deze week. Kwam uit 1953 Perry Como en Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Zo lang geleden en zo'n grote hit. Volgend weekend zijn er de Geneverfeesten in Hasselt. 17 en 18 oktober van 12 tot 20 uur in de binnenstad aldaar. Don't know.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ja, dan komen ze bij ons voorbij. Hè. Dit was er weer zo eentje. Sniffen the Tears and the Driver's Seat. Volgende zaterdag, overmorgen, dus 17 oktober om 20 uur... organiseert Schaffen Classic een nachtrit voor voertuigen ouder dan 25 jaar. Met vertrek aan het Groenhof in Schaffen. Je moet wel online inschrijven via nachtrit Schaffen Classic. En dit zijn de Dire Straits, ode aan Elvis.
1: Calling Elvis, say buddy home. Calling Elvis, from here on home. I didn't leave the building.

0: stevige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
3: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

hebben we vandaag wat met de jaren 50. Het lijkt erop, want deze kwam ook alweer uit die periode. Bill Haley en See You Later Alligator. Op mij moet je niet zo lang wachten, want na het nieuws van 1 uur en de update van het weer komen wij bij u voorbij. Tot zo lang hebben we nog Tina Turner en What's Love Got to Do With It. Tot zo.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
4: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt grippige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
3: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
5: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de lijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Dude en Late at Night. Laat ons zeggen dat het al laat op de middag is, want het is 1 uur geweest en we zijn klaar voor deel 2 van de middag. Goedemiddag overigens en smakelijk! De

Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Demer Dallers bent die op dit ogenblik aan het inpakken is, omdat u een weekendje geboekt hebt in het buitenland en met het vliegtuig erop uittrekt, dan moet u zorgen dat u inderdaad op tijd op de airport bent. De motors die hadden ons of hebben ons daar nog eens aan herinnerd. Volgende zaterdag 17 oktober wordt er gevoetbald. Om 17:30 is er Tessport B tegen Exel en om 19:30 Langdorp Buitersem B en Halen Heusdezolder B. En dit is Rod Stewart.

Flock of Seagulls and Wishing If I Had the Photograph of You. We hadden dat een paar weken geleden ook al eens op de radio. En ik heb u toen beloofd om geen foto's te laten maken. We laten dat helemaal achterwege. En dan naar Nederlands Limburg. Want daar maakte in 1978 een aantal vrienden een prachtig nummer. Het is helaas alleen maar in Nederland en in België doorgebroken. Maar we hebben er later ook niks meer van gehoord. De groep heette Partner en dit

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kempense Dynamite, die ondertussen een heel klein beetje gekalmeerd is. Want ze heeft ondertussen ook een paar kinderen en ook daar is werk aan. Maar zingen blijft ze zeker doen en optreden moet ze blijven doen. Want het is één brok graniet op het podium. We hadden het hier over Natalia en Riding By.
1: Patrick van Laar op Demonstrat. De middag.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: schouder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Na Dolce Vita van Ryan Paris was er een gelovige George Michael. En die vroeg ons om te bidden voor betere tijden. Praying for Time, een hit van hem uit 1990. We hadden dat misschien met z'n allen veel meer moeten doen. Dan was de wereld wat vreedzamer vandaag geweest. Wie weet. Maar dat laten we in het midden. We sluiten vandaag af met Iron Horse en Sweet Lou Louise. Tot morgen.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Aan het station van Diest is de aanleg begonnen van een nieuwe overdekte fietsenparking met plaats voor 300 fietsen. Ook bakfietsen en andere buitenmaatse fietsen krijgen er een eigen plek. Tegen het eind van het jaar moet de nieuwe stalling klaar zijn. Het is al de tweede nieuwe fietsenstalling die de NMBS dit jaar aan het station bouwt. Aan de noordzijde kwam eerder een stalling met 204 plaatsen, eveneens vlak bij de voetgangersbrug. Met de nieuwe parking stijgt het totale aantal fietsplaatsen in de stationsomgeving tot 1124. De uitbreiding past binnen de plannen van de NMBS om aan Belgische stations in totaal 50.000 extra fietsplaatsen te creëren en het makkelijker te maken om de fiets en de trein te combineren. Zorggroep Mina in de stad Sint-Truiden hebben een nieuwe tentoonstelling geopend die ouderen moet helpen om de stap naar de geestelijke gezondheidszorg kleiner te maken. Het is een tentoonstelling die heet Over de Drempel en kaart de drempels aan die ouders ondervinden om psychische hulp te vragen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken hopen Mina en de stad Sint-Truiden dat ouderen sneller om hulp vragen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroep behoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
5: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt grippige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
4: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: Level 42 en Take Care of Yourself. De woorden heb ik daarnet ook gebruikt bij Patrick van Laar. Die is er nu vandoor. En als hij een beetje goed voor zichzelf zorgt, is hij hier morgen weer voor een nieuwe middag bij Radio Demerstad. En wanneer hij de deur uitgaat, is het weer tijd voor Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Voilà, we zijn weer samen de komende 2 uur. Van u tot 4 uur Siesta bij Demerstad. Straks onder meer de feiten van de dag. We brengen nu ook het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk zijn er ook veel classic hits. Deze komt van de Steve Miller Band. Well,

0: Amerikaanse stokpaal Handyhome heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

0: Een jonge vrouw die duidelijk ambities heeft en dan vervolgens haar uiterlijk en haar charmes gaat gebruiken om zichzelf een weg door het leven te banen. Daar kunnen we toch niks op tegen hebben. Dat is gewoon een positieve ingesteldheid. Met andere woorden, don't blame it on that girl. Het was een grote hit voor Matt Bianco in 1985.
1: Jan de Groot.
0: En dan zijn we toe aan de feiten van de dag. 15 oktober 2026 vandaag, maar lang geleden, 15 oktober 1831, dat betekende een cruciale stap in het ontstaan van het onafhankelijke België. Het Londense congres vaardigde toen een scheidingsverdrag uit, de zogenaamde 24 artikelen, dat de grenzen tussen België en Nederland bepaalde. Dat legde onder meer vast dat het Waalse deel van Luxemburg naar België ging en het oosten van Limburg definitief bij Nederland bleef. Na heftige discussies stemde het Belgische parlement hiermee in. Dat was in 1831. Op 15 oktober 2010 eindigde na 11 jaar het boren van de langste tunnel ter wereld. Dat is de 57 kilometer lange Gotthard-basistunnel in Zwitserland. Deze verbindt sinds 2016 de noord- en de zuidzijde van de Alpen voor treinverkeer. Op 15 oktober 1990 krijgt Sovjetleider Mikhail Gorbachev de Nobelprijs voor de vrede, wegens zijn pogingen om de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. En op 15 oktober 1582 treedt in Italië en ook in een aantal andere landen een nieuw kalendersysteem in werking. Voor die tijd was het mogelijk om in een paar dagen door Europa te reizen en daarbij drie verschillende jaren tegen te komen. Dat kwam omdat in allerlei landen een verschillende uitleg werd gegeven aan de oude Romeinse kalender. Daarom kwam er een overal geldend systeem en logisch systeem ook. Dat werd ingesteld door paus Gregorius de XIII. Daarom heet deze kalender nog altijd de Gregoriaanse kalender.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu weer terug naar de muziek met Pharrell Williams. En die maakt ons allemaal een beetje happy.

0: Matthias Rijm en een nummer dat we koesteren hier, want werd in België een grote hit, maar eerst en vooral hier in de buurt van de Demerstad, omdat wij dat veel draaiden hier op deze radio, pas later doorgebroken in heel het land. Dat was Matthias Rijm en hij stond er blijkbaar zelf een beetje van te kijken toen in 1990. Verdammt, ik liep dich.
1: Het weerbericht.
0: Het wordt een vrij zonnige dag bij maxima tot 19 graden. Morgen is het eerst nog vrij zonnig, zeker in het oosten van het land. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en dat wordt gevolgd door regen. We halen morgen nog altijd maxima tot 20 graden. Zaterdag zijn er nog enkele buien mogelijk, maar het wordt dan wel flink frisser. Maxima dan nog rond 13 graden. Zondag dan wordt het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele lokale buien. En begin volgende week wordt het waarschijnlijk wisselend bewolkt, maar zal het wel droog blijven. En nu Roger Whittaker.

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

John Anderson en onthoud het, ik sta er helemaal achter ook. Hold on to love. Vanavond neemt Le Noise je in het gasthuis in Aarschot mee voor een muzikale trip door het verleden van Neil Young. Vanavond dus in het gasthuis om 8:00. En zaterdag vindt in Den Egger in Scherpenheuvel de Pijperneutenquiz plaats. Dat is een quiz voor ploegen van 5 personen. Inschrijven kan via de oude raad van de basisschool Onze Lieve Vrouw uit Scherpenheuvel. De quiz begint zaterdag om 7:30. En zondag dan vertrekken de Sint-Joris-vrienden aan de Sint-Janskapel in Sint-Joris-Wingen voor een wandeling van 6 kilometer. Deze wandeling gaat door Wingenhoek en Kraasbeek. En tot slot staat er ook een bezoek aan de bloemen- en plantenkwekerij van Bart Blondeel op het programma. Iedereen is welkom voor deze gratis trip. Zondag aanstaande, er wordt vertrokken om 2:00.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.
3: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
4: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

The Beatles en I Wanna Hold Your Hand. En als wij dat nu ook allemaal gaan doen, een beetje virtueel, zeg maar dan gaan we elkaar niet loslaten, betekent dat. En dan zijn we er weer, hè, zometeen na 3 uur, voor het vervolg van deze siesta. Zometeen een update van het nieuws, na deze plaat van Starship.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest ligt er een rouwregister voor de paracommando die zaterdag is overleden op militaire training in Frankrijk. Hij was aan het wandelen in de Pyreneeën en viel in een ravijn. In de kapel van het paratrainingcentrum in Schaffen kan iedereen die wil dat rouwregister tekenen. De para krijgt ook een militaire begrafenis. Bij een actie zwaar vervoer afgelopen dinsdag in Herk de Stad en Halen bleken 17 van de 25 gecontroleerde voertuigen niet in orde. De politie stelde 12 onmiddellijke inningen op voor onder meer vervallen keuringen, inbreuken in zaken goederenvervoer, gsm-gebruik achter het stuur, drugs in het verkeer, verlichting en het rijden op een verdrijvingsvlak. Daarnaast werden er 5 processen verbaal opgesteld voor onder meer tuning, het toevertrouwen van het voertuig en het sturen spijtsverval. Hoeveel de actie heeft in kassa gebracht, is niet duidelijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
5: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
4: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Sugar Love, een plaat uit het begin van de jaren 80. Dat was Kim Wilde.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom terug allemaal hier bij Radio Demerstad. Straks over een kwartiertje, dan hebben we een speciaal nieuwsbericht. We hebben straks ook weer koffiepauze. Dat is iets voor over een half uurtje. En er is uiteraard ook weer veel muziek. Dit is van Fleetwood Mac.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, maar Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
2: Schade aan je vooruit. Barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

0: Het typische disco-geluid uit het eind van de jaren 70, nummer geschreven door Randy Jackson en Michael Jackson voor The Jacksons, zo heette ze toen, in 1978. Dat was Shake Your Booty.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een 44-jarige vrouw uit El Salvador is levend uit de zee gered nadat ze voor de Griekse kust van een cruiseschip was gestapt met een reddingsboei. De vrouw werd 20 uur later pas aangetroffen door een vrachtschip dat mee naar haar op zoek was gegaan. De vrouw uit El Salvador belandde vrijdagochtend in onduidelijke omstandigheden in de iconische zee. Ze was passagier op het enorme cruiseschip Odyssey of the Seas dat onderweg was naar het Griekse eiland Zakynthos. De Griekse kustwacht zegt in een statement aan persagentschap AFP dat de 44-jarige vrouw zelf in het water zou zijn gesprongen omdat ze wou uitstappen. Het lijkt erop dat ze met de reddingsboei is gesprongen. Het is niet duidelijk wat haar heeft bezield of wat er aan die opvallende actie zou voorafgegaan zijn. Er werd al snel alarm geslagen en een grote zoekactie volgde. Daarbij werden ook schepen in de buurt gealarmeerd. Uiteindelijk werd de vermiste passagier levend en bij bewustzijn uit het water gered door een vrachtschip. Dat was op ongeveer 4 kilometer van waar de vrouw van het cruiseschip was gesprongen. De drenkelingen overleefden volgens een woordvoerder 20 uur in het water. Een reddingsboot van de kustwacht pikte haar later op en diende de eerste zorgen toe. Daarna is de vrouw overgebracht naar een ziekenhuis en het is blijkbaar allemaal goed afgelopen. Het lijkt erop dat ze er met de schrik vanaf komt.

0: Iets wat we allemaal wel eens een keer zoeken in het leven. Hopelijk vinden we het dan ook. Hè. Gimme some lovin', dat waren de Blues Brothers. En dan is het tijd gaan worden voor altijd dat speciale moment in Siesta, vind ik.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, er is natuurlijk veel goede muziek, veel classic hits. Maar we gaan ook nu weer genieten van een tasje koffie. Ik hoop dat u allemaal kan meedoen. Ik zou zeggen, laat het smaken. Ondertussen muziek van Trini Lopez.

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

De seksbomb van Tom Jones. Aanstaande zaterdag dan organiseert het oudercomité van basisschool De Buitenkans in het Molenhuis in Molenstede een mosselfeest ten voordele van de school. Eten kan zaterdag tussen 11:30 en 14:00 of tussen 17:30 en 18:00. En aanstaande zondag vertrekken de Kaggevrienden aan de ketel in Kaggevinne voor hun herfstwandeling. Een wandeling van ongeveer 6 kilometer. Ze vertrekken om 14:00 en tot slot wordt je dan een drankje aangeboden in café Het Goed Gedacht. Iedereen is welkom voor deze gratis uitstap. En aanstaande zondag brengt het Morfose Trio in Den Egger in Scherpenheuvel symfonische verhalen als aperitiefconcert. Zondagvoormiddag om 11:00 in Den Egger.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

Judas en Lete en Dia, wat blijft dat toch een prachtig nummer. Ook al kan het niet komen tippen aan de zomer die wij gekend hebben in 2026. Maar ja, die is ook weer voorbij. En wat ook voorbij is, is deze siesta-aflevering, de donderdagse aflevering. Morgen is het vrijdag, dan zijn we er weer, hier bij Demerstad, morgen om 14:00. En zoals altijd is ook Gunter Schepers al aanwezig. Je hoort die zometeen na het nieuws van 16:00 met De Spit. Blijf er dus zeker bij. En zullen wij afsluiten met deze hit uit 1982 van Patrick Coley en Sylvester. En Do You Wanna Funk? Nog een fijne dag allemaal. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Feestzalen Rietlaar in Rillaar heeft het faillissement aangevraagd. Dat heeft de groep boven het Rietlaar bevestigd. De feestzaal was al enkele jaren verlieslatend. Het gebouw heeft 6 zalen. De grootste kan tot 300 mensen ontvangen. Alle huidige boekingen voor evenementen worden geschrapt. De klanten zijn op de hoogte. Op dit moment heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan over het faillissement en of de mensen die al een voorschot hadden betaald nog vergoed zullen worden, dat is ook helemaal niet zeker. In Hasselt zijn 2 personen opgelicht nadat ze een bedrag stortten aan een zogenaamd goed doel. Dat in amper 1 week tijd. De slachtoffers doneerden een klein bedrag, maar toch verdween er een grote som geld van hun rekening. Het eerste slachtoffer is een vrouw die op de parking van de Carrefour in Kuringen werd aangesproken door een man die vertelde dat hij doof was en geld inzamelde voor een goed doel. De vrouw deed de betaling met bankcontact van €25, maar in werkelijkheid verdween er €2000 van haar rekening. En een beetje later gebeurde nog hetzelfde, ook op de parking van Carrefour Kuringen. Het tweede slachtoffer verloor €1700. Opletten dus.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rond deze tijd ontmoet Oekraïens president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
5: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
4: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met de metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de 3e rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.

0: Phil Collins die bewijst hier maar firm dat hij ook Motown-klassiekers kan zingen. Een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross. Daarmee had hij een hit, een hele grote hit begin jaren 80. You Can't Hurry Love, goedemiddag.
1: Met Gunter door de spits.
0: Dat klopt heel

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
2: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Toch weer een echt lentedagje vandaag. Hopelijk is dit weekend ook mooi weer. Dat is nog de vraag. Want zondag om 2:00 dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest een speurtocht naar paddenstoelen. Wat is herfst, hè? De deelname die is gratis. Zondag en maandag dan vieren ze in Schule Kermis. Zondag openen de attracties daar vanaf 2:00. En maandag is dat om 4:00 in de namiddag. Als je alles wil nalezen, Frits heeft het mooi opgelijst in de weekend- en weekkalender op onze website. Op radiodemerstad.be.

sunny, inderdaad, 22 graden vandaag. Morgen is het net ietsje minder, maar dan zit de temperatuur ook nog in de buurt van de 20 graden. Dus dat is dan weer mooi meegenomen.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+.

Dit blijft toch wel een van haar plezantste liedjes. Madonna met Borderline hier bij Demerstad. Een drukke werkdag achter de rug. Ik kan me dat perfect voorstellen. De week is dan ook al behoorlijk gevorderd. Toe aan een rustpunt. Ah wel, wij gaan daarvoor zorgen. Want we hebben gevraagd aan Elton John om een liedje te zingen.

Gewoon een rondje jaren 80 met dat mooie liedje van Elton John en daarnet John Anderson en zijn groep. Dat was dan weer symfonische rock. Yes, zo heette de band. Een hele grote hit uit 1983, The Owner of a Lonely Heart. Vorige zomer was Diana Ross op de Lokerse feesten en deze gast was er ook. We draaien zijn muziek nog altijd even graag hier bij Deverstad. Laat dat duidelijk zijn. Het is Lenny Kravitz. Je hoort hem vanmiddag met It Ain't Over Till It's Over. Dat wordt weer genieten.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

mosselen eten. Het kan al vanaf morgen en je moet ze zelf niet klaarmaken. Want vanaf morgen tot en met zondag organiseert voetbalclub RWL Sport in de kantine van Wolfsdonk Sport een mosselfeest. En lekker, ook andere gerechten zijn daar verkrijgbaar. Vrijdag, dus morgen, is de keuken open van 6:30 tot 8:00. Zaterdag is dat van 12:30 tot 8:30. En zondag van 12:30 tot 1:00. Fantastisch. Radiodemerstad.be, de weekend- en weekkalender. Als je er meer over wil weten, wij spelen hier ondertussen zonnige muziek. Omdat we vandaag toch weer zo'n echte nazomerdag hebben. Hè? Dit is UB40.

zo dadelijk om 5 uur onze nieuwsredactie met een verse update. Ik wil je deze goeie toch nog even laten horen. Javelin ILO. Dat is altijd, dat is altijd boek op als we Electric Light Orchestra mogen draaien. Vandaag met Living Thing tot aan het nieuws.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
6: Banken doen dat al 10 jaar, hè. Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
3: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

0: Jeff Wayne bij Demerstad.
1: Met Gunther door de spit.
0: Wij gaan naar het begin van de jaren 70 met goede muziek van toen. Creedence Clearwater Revival and I Put a Spell on You.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Het volgende feestseizoen komt er

0: kaal visje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diesterstraat 105, Scherpenheuvel.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

De Skeps, onze eigen Skeps, die zijn opnieuw op tournee. Dat is zeer goed nieuws. En Gijs Zwinnen zelf, die is gespot, hè, op Google Street View. Echt, terwijl hij zijn hond uitlaat. Probeer dat maar eens een keer uit te zoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar hij staat er effectief op. Okay.

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

Little Richard Tutti Frutti. Morgen om 7 uur ben je in Bergendal in Waarode getuige van een lezing over de legendarische brouwerij Alen. De expo al daar toont ook een gamma van authentieke voorwerpen en de toegang die is dan ook nog eens gratis. Het ging daar straks over de Lokerse feesten. Daar is menig pintje gedronken de voorbije zomer en deze

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in

0: halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

We hebben dat straks gehoord in het weer, dat de temperatuur behoorlijk gaat zakken al vanaf het weekend. En Claude François die heeft daar blijkbaar iets op gevonden. Hij is Pipedada, zoals dat heet, naar Rio. Want daar schijnt het zonnige altijd. Heeft verdorie nog gelijk ook nog.

Ballotgroep Volumia met als zanger Xander de Buissonnier. Blijf bij mij. Ah wel, ik zou wel willen. Maar Willem de Groot, die staat te popelen, heeft heel veel in petto. Dus zeker blijven luisteren naar Radio Demerstad. Want Willem, die is van de partij naar het nieuws van 6 uur. Ik wens je nog een leuke avond. Heel graag tot morgen en blijven lachen. Hè.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
6: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

0: Hij is er intussen 92, de voormalige leadzanger van The Four Seasons. En hij zorgde ook voor de titelsong van de dansfilm Grease, Frankie Valli, met de Grease is the Word. En zo begonnen we de show op deze donderdag 15 oktober. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet

Een zomerhit in 1985. Deze Tarzan Boy van Baltimora past een beetje bij het zonnetje wat we de voorbije paar uren nog gekregen hebben. Maar de komende dagen wordt het wel wat wisselvalliger liever. En ja, daar moeten we dan natuurlijk ook leren mee leven. Het wordt een druk voetbalavondje voor de Belgische clubs. Zometeen om 6:15 speelt Union tegen het Spaanse Real Sociedad in de Europa League in het stadion van Oud-Heverlee-Leuven. AA Gent speelt in het eigen stadion tegen het Deense Aarhus. Allebei dus 6:15. En om 9:00 dan is Anderlecht aan de slag uit bij Dynamo Zagreb. En Sint-Truiden speelt op Staien tegen FC Iberia. Ook die wedstrijd begint om 9:00. We zijn benieuwd hoe ze het ervan af zullen brengen. En dan nu naar een protestsong van Barry Maguire. De man wordt vandaag 91 jaar. En dit was een dikke hit voor hem. The Eve of Destruction.

tijd toen Lionel Richie nog de leadzanger was van de Commodores. Je hoorde Brick House uit 1978. Vanavond kan je naar de film in de UGC-cinema's in Aarschot voor Gohan. Over een zwerfpuppy die in huis genomen wordt door Hiro. Dat is een Japanse auto-ingenieur. Maar hun tijd eindigt abrupt wanneer Hiro overlijdt aan COVID-19. Gohan vanavond in Aarschot. En morgenavond kan je om 8:00 in Cinema Paradiso in Diest kijken naar de film Broken English. Een documentaire over het leven en de carrière van zangeres en actrice Marion Faithfull. Tickets bestel je online of overdag via Den Amer. En nu tijd voor de Carpenters. Want de mannelijke helft van het duo, dat is Richard Carpenter, die wordt vandaag 80. Hier is Close to You.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een nummer van de Searchers dat gecoverd werd door Chris Norman en Smokey in de 70s. Dat was Needles and Pins. Morgen vrijdag de 16e, dan kan je onder andere terecht in Waanrode in zaal Bergendal om 19 uur voor een lezing over de legendarische brouwerij Alen. De expo die eraan verbonden is, toont ook nog authentieke voorwerpen zoals bierglazen, flessen, etiketten, reclameborden en originele attributen. En morgenavond is er ook film in het Oosterhof in Lumme. Daar wordt Where the Wind Comes From vertoond in het Oosterhof over Alissa en Mehdi die samen naar Djerba trekken waar Mehdi geselecteerd is voor een tekenwedstrijd. Je meldt je komst wel aan via welzijn@lummen.be. Morgen dus Where the Wind Comes From in het Oosterhof in Lummen. En nu naar een ballad van 40 jaar geleden. Het was toen een strijd voor de nummer 1 positie in de hitlijsten tussen Take My Breath Away van Berlin en deze Lady in Red van Chris de Burgh. En Chris wordt er vandaag 78.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
6: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. De Bekkevoortse boys spelen hun volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 15 uur. Tegenstander wordt RWL Sport A. Een niet zo makkelijke klus nemen we aan. Volgende zondag 18 oktober om 3 uur. VC Bekkevoort, RWL Sport.

Ambiance met de Grand Funk Railroad uit de midden jaren 70. Dat was Some Kind of Wonderful. In de openingsminuten nog geen doelpunten in Union Real Sociedad en AA Gent tegen Aarhus uit Denemarken. Wij hebben het onder andere ook over de restaurantdagen die dit weekend plaatsvinden in de kantine van Wolfsdonk, een organisatie van voetbalclub RWL Sport. Een mosselfeest daar het hele weekend, maar ook vidé, stoofvlees, koude schotel en curryworst staan op de kaart. Morgen is de keuken open tussen 6:30 en 8:00, zaterdag tussen 11:30 en 7:30 en zondag tussen 11:30 en 1:00. Smakelijk, zou ik zeggen. En nu naar een man die vandaag 84 jaar wordt. Dat is deze Chris Andrews. Hij had 3 hits bij ons en we pikken er eentje uit. Deze Pretty Belinda.

Andrews scoorde ook met To Whom It Concerns en The Yesterday Man, maar wij kozen voor Pretty Belinda. En hij wordt er dus 84. We gaan richting het nieuws van 7, zowel regionaal als het wereldnieuws, dat krijg je van ons. Maar eerst heb ik voor jullie nog een nummer uit de beginperiode van Danny Klein en Vaya con Dios. We gaan naar 1988. Het was de tweede hit na Just a Friend of Mine. We trekken naar Puerto Rico.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Kano- of kajakvaren van Diest tot in Mechelen, dat wil de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de provincie Antwerpen met een nieuw project realiseren tegen 2028. Bestaande aanmeerplaatsen zouden in een nieuw kleedje worden gestoken en er komen ook nieuwe aanmeerplaatsen op de Demer. Het moet met 55 kilometer het langste peddeltraject op een rivier in Vlaanderen worden. De abdij van Herkerode in Hasselt pakt uit met een bijzondere groepsrondleiding. Bezoekers kunnen erop stap met Joséphine de Grand-Recours, de laatste abdis van Herkerode. Een gids kruipt in haar huid en neemt groepen mee naar plekken die tijdens een klassiek bezoek niet te zien zijn. Tijdens de rondleiding ontdekken bezoekers hoe het leven er vroeger aan toeging in de vrouwenabdij. Verhalen en historische weetjes worden afgewisseld met humor en anekdotes. De abdis verwacht van haar tijdelijke zusters wel dezelfde vroomheid en gehoorzaamheid als vroeger. Zo krijgen bezoekers op een speelse manier ook de regels en de gebruiken binnen de abdij mee. Spannend, denk ik zo.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
4: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
6: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
4: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, deze Nederlandse blondine deed heel wat mannenharten sneller slaan begin van de 80's. Vanessa met Upside Down, Dizzy Does It Make Me. En daarmee begonnen we deel 2 van de show van deze donderdag 15 oktober hier bij Demerstad. Voorlopig nog geen doelpunten in Union Real Sociedad en A-agent Aarhus. Dus kunnen we naar de muziek.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voorthergte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel

0: www.vlaamse.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Mr. Barry White van een halve eeuw geleden. Let the music play. En dat doen we natuurlijk hier bij Radio Demerstad. 24 uur per dag. Je kan zaterdag aanstaande ook op een aantal plekken weer gaan eten. Bijvoorbeeld tussen 11:30 en 14:00 en tussen 17:30 en 20:00 organiseert het oudercomité van de basisschool De Buitenkans in het Molenhuis in Molenstede een mosselfeest ten voordele van de school. En nog op zaterdag tussen 11:30 en 19:00 organiseert de fanfare de Sint-Jansvrienden in het Laar in Okselaar een mosselfeest met ook vidé, koude schotel en curryworsten op de kaart. En in de Hemmekes in Zichem vindt tussen 11:30 en 20:30 een eetfeest plaats ten voordele van de carnavalstoet. Op het menu ook steekgerechten, vidé, zalm en curryworsten. En reserveren doe je bij het bestuur van de Zichemse carnavalvrienden. Ik heb nog 3 Belgische jarigen in dit uur. En eentje daarvan is de voormalige liedzanger van de Lilac Street Band. Ik heb het over Injas Baart. Hij wordt er vandaag 76. En we kennen hem van dit romantisch liedje.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mr. Bobby V in 1961, dat was de Rubber Ball. Het is intussen rust in de twee Europese wedstrijden met Belgische clubs. Union Real Sociedad in de Europa League en AA Gent Aarhus in de Conference League. Allebei nog 0-0 halfweg. En dan kijk ik weer even op de kalender, want aanstaande zaterdag tussen 12 en 4 vindt in Diest de dag van verzet tegen armoede plaats. Iedereen is welkom om aan te schuiven aan de langste tafel aan de Verversgracht langs het huis Divers. En je kan er opteren voor soep of pannenkoeken. Er zijn ook creatieve activiteiten en animatie. Meer info op de link die je vindt op onze website diest.be. Daar kan je terecht. En de quizliefhebbers kunnen zaterdagavond quizzen in Den Egger voor de pijperneutenquiz voor ploegen van 5 personen. Inschrijven €25 per ploeg via de oude raad van de basisschool Onze Lieve Vrouw uit Scherpenheuvel. En volgend jaar dan treedt Clouseau op in het Koning Boudewijnstadion. 3 concerten geven ze daar. En ze hebben ook mystery guests uitgenodigd. En eentje daarvan is bekend, dat wordt Ingeborg. En Ingeborg, die wordt vandaag 60 jaar. En ze treedt dus ook op samen met Clouseau volgend jaar. Hier is ze met deze oproep. Ga niet weg, blijf nog even.

0: Op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Het is weer de tijd van het jaar.
5: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Ja, stevig werk, hè? De mannen van The Bad Company. Feel Like Making Love uit het midden van de jaren 70. De wandelliefhebbers komen zondag aan hun trekken. Want om 8:30 vertrekt aan het station van Zichem een begeleide wandeling langs trage wegen en natte natuur tussen Zichem en Testelt. Om 14:00 staat een wandeling op het programma langs de Meanders, het Doodbroek en het Roebos. Deelname bedraagt €5. En tussen 9:00 en 12:00 kan je ook deelnemen aan een wandelzondag van de provincie Vlaams-Brabant. Je vertrekt aan het provinciedomein De Halve Maan in Diest en wandelt richting de Citadel. Onderweg geniet je van natuur, geschiedenis en vergezichten. Deelname hier €6,50. Meer info op visitvlaamsbrabant.be.

Werkelijk Sandra Caldarone, maar ze won het Songfestival 40 jaar geleden. Enige Belgische zegen, Sandra Kim en J'aime la vie. En Sandra wordt vandaag 54 bij deze. Intussen is de tweede helft begonnen in de Europese matchen. Niet zo goed voor Union, want het is 0-1 geworden voor Real Sociedad aan het begin van de tweede helft. In Gent-Aarhus is het nog 0-0. En dan even nog kijken op de kalender, want een interessante tip is toch wel voor de platenliefhebbers. Aanstaande zondag, dan vindt er namelijk in de Trixo Arena in Hasselt een internationale platen- en cd-beurs plaats. Ook andere verzamelobjecten zijn daar verkrijgbaar. Meer info vind je trouwens op de website diepro.be. Zo, dit was het voor vandaag. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen zit hier Willem Doreleijers. En wij zijn er zondag en zaterdag ook opnieuw om 10 uur in de voormiddag. Heel graag. Tot dan.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Hasselt houdt vast aan de omstreden kap van 202 platanen langs de Rungstersteenweg. De stad dient daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning in, staat in het belang van Limburg. Aan de plannen zelf verandert weinig, maar Hasselt wil in de nieuwe aanvraag duidelijker uitleggen waarom de bomen volgens hen moeten verdwijnen. Ja, de stad blijft dus erbij dat de bomenkap nodig is. In het nieuwe dossier komen er dan ook geen aanpassingen aan de plannen. Er zijn ook geen fouten gemaakt in de eerste aanvraag, maar een van de redenen voor de bomenkap die nu in de aanvraag staat is de verkeersveiligheid. De stad wijst op hobbelige fietspaden door de wortels, maar vreest dat sommige bomen bij hevige wind kunnen omwaaien. Oppositiepartij Groen zei eerder al dat de resultaten net pleiten voor maatwerk omdat niet elke boom er slecht uitkomt. Volgens de stad tonen de resultaten dan weer aan dat de bomen onveilig zijn en te groot. En dan blijven we nog even in Limburg, dit keer in Lumme, want Lumme schakelt 7 mobiele camera's in die dag en nacht filmen om sluikstorters te betrappen. Ze worden zelfs gecamoufleerd verstopt hoog in bomen. 85% van de overtreders is van buiten de gemeente, aldus burgemeester Luc Wouters. Na een volledige upgrade van 2 mobiele camera's beschikt Lumme nu over 7 topcamera's, aldus burgemeester Wouters. Die infraroodcamera's maken zelfs 's nachts haarscherpe beelden en ze zijn voortdurend actief over heel het grondgebied. Sluikstorten gebeurt heel bewust en de pakkans voor overtreders is dankzij die camera's heel groot, aldus Lumme.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
4: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Het komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Voetballiefhebbers en fans van Herk de Stad FC. De winnaar van de Beker van Limburg speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 14:30. Tegenstander is Kortesem. Dus Herk de Stad FC Kortesem zondag 18 oktober om

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor.

0: waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND inhalen.
0: Stelt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
4: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
3: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar nee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Maar Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Liersesteenweg 43 in Aarschot. Alle info

0: wasrijden parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel wasrijden parel 0475 34 96 72.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een zwaar ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
4: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
3: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
5: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed. En creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
3: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Huber.
4: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongste van de club die absolute verdiende 1-1 maakt. Die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
3: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

0: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofa-sfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
1: Dit is hem. Radio D.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Radio Den.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zege. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

And have we got news for you?

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de kanaaltunnel in Frankrijk is een zwaar ongeval gebeurd, waarbij 19 gewonden zijn gevallen. 5 slachtoffers zijn kritiek. Een minibus kantelde op de sporen en werd daarna gegrepen door een goederentrein. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de tunnel gisteravond volledig onderbroken. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. In het West-Vlaamse Birnem is een 69-jarige fietser omgekomen bij een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een bestelwagen toen hij de weg wilde oversteken. De hulpdiensten waren er snel bij, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het parket onderzoekt de exacte omstandigheden van het ongeval. De nasleep van de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijft voor hinder zorgen. Klanten kunnen al zeker tot en met zondag geen boodschappen online bestellen voor thuislevering. In de fysieke winkels zijn de ICT-problemen inmiddels wel van de baan. Daar worden de winkelrekken sinds nu weer normaal aangevuld. De supermarktketen kampt al sinds vorige week met de gevolgen van die vermoedelijke hacking. De Gezinsbond trekt aan de alarmbel en eist overheidssteun voor gezinnen met een laag inkomen nu de energieprijzen naar het hoogste niveau in 4 jaar klimmen. Door de spanning en het conflict in Iran betalen gezinnen gemiddeld al 1.000 euro meer voor hun energie. De Gezinsbond pleit voor gerichte maatregelen en vraagt de overheid om renovatiepremies eenvoudiger te maken, zodat woningen sneller energiezuinig kunnen worden gemaakt. In het Europese voetbal heeft Union een verdiend gelijkspel uit de brand gesleept in de Europa League. De Brusselaars speelden 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad dankzij een doelpunt in de absolute slotminuten. In de Conference League pakte AA Gent alweer de volle buit. De Buffaloes wonnen in eigen huis verdiend met 1-0 van het Deense Aarhus, eveneens na een laat doelpunt. Gent nestelt zich zo bovenaan de rangschikking. De weersverwachting bestart met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de avond trekt er een regenzone over het land. Maar het wordt nog wel zacht vandaag bij 20 graden. Het weekend wordt vervolgens herfstachtig en wisselvallig met temperaturen van hooguit 15 graden.